Joe. C.W. McCall, het geheel, dat een titel Convoy van Ada Stevens, Iverians. Ne? Apropos Iverians, C.W. McCall, van het terrestje noemen, het geheel William Dale Freeze. Jo, zo weet dat, dat is me afgevallen, wie is er hem zoekt, mijn zending te prepareren, zoals den hut daar kunnen zo geheest. Nee, den hut geheest, kimmer heb eens van geliefd, zo heest den, ne? Jo, Céline Dion leidt op, François also, 2003, ne bouge pas, ne mag nicht net, en dat kan des m'n album, une fille et quatre types, tip, tip, tap, tip, tip, ja, also, eng, dingen, affaire, ziepen, ja.

Wat gek is dit, joh. Wie heeft gezongen? Take my breath away. Hoor mijn brillenwesje. Ja, toch? Xian Chen, mij is Chinesisch, 1999. En ik wil gunnen mo proberen uit te schwätzen. Weil ik kan er niet mo proberen het te lezen, weil het steht hij op Chinesisch, ne? Den titel. Ne? Die kon ik niet übersaat. Xian Chen, de noem van de Sängerin, kon ik übersaat, ne? Aber den Namen vom Lied nicht. Lauscht doch mal einfach, weil das dann so auf Chinesisch wie in der Zwitschert.

bom bom. We zullen naar een country star mappen, hoor, een van de ganz grossen, Toby Keith. En hun denkt dus de Crystal, en wie Crystal zijn examen gepakt werd, hoorde het derf met zijn pap lied opholen, een plug opholen, ne? Een lied, een single. Crystal war demals 17 jaar, en zijn pap war niet ganz begeistert, weil die eerste keer wo ze zomaar live opgetreden zijn, dat war bij de Grammy Awards, mengen ik, wordt zijn Töchter hier komplett übersungen. Ja, en dat ze zu engem, had u een super Stimme, en ze zu dem anderen, ja, hier nog. Ne? En trotzdem, 2004, als die Single rauskommen, en het zich goed verkauft, war er in Charts, en dat is gewoon für mich genoeg, für dem Lecker heute zu spielen.

Weetje, met Paul Altwelling. Dat laatste remix, Allerhighest Strokes, met The Modern Age. Alleen een laatste remix van de originele zendung der Musik. Wens je kennelijk een mail op rauschbeer8@gmail.com.